0: number one radio station.
1: Number one for classic hits.
2: No commercials. They're annoying.
3: De muziekmachine is de kracht. Luister. Luister. Luister. De show gaat beginnen. Hij beweegt de muziek. Hij beweegt de muziek. Dans de hele nacht en heb plezier. Luca Sabatelli.
4: DJ Luca Sabatelli.
5: DJ Luca Sabatelli.
6: DJ Luca Sabatelli.
3: We are proud to present to you Luca Sabatelli.
7: DJ Luca Sabatelli.